Volgende week iedereen wil maar staan op je grapjes. Dat waren we te spoten. Hap in de lijnen, schip in de spin.